0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Weekend. Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.

House FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ik weet nu niet wat er gaande was op het einde van dit nummer. Was het geen microfoon die te luid begon te piepen of zo, maar het was toch een raar einde. Maar het nummer komt uit 1966 en dat is een fantastisch mooi jaar natuurlijk. Het waren ze, de Beatles en Penny Lane. En dat allemaal gedraaid op deze woensdag 7 oktober zijn we al. Een nieuwe aflevering van de ochtendshow. Tussen 6 en 9 uur hebben wij alweer klaargesteld. Stoomt met heel wat fijne muziek. En de volgende is de keizer van het Vlaams lied Wiltura met mijn winterroosje. MUZIEK.

0: En met dit nummer moeten we toch ook alweer teruggaan ergens naar de jaren 60. En dat was Wiltura met Mijn Winterroosje. Maar zo van die winters zoals vroeger krijgen we toch wel echt niet meer. Want we zijn nu al oktober en we hebben nog altijd zo die warmere temperaturen van rond de 20 graden. Maar vanaf morgen zullen de temperaturen toch naar beneden gaan, naar 14, 15 graden.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Oh, oh, ik heb zorgen. En dat was muziek van Louis Neefs. Dat was een van zijn geweldige, mooie klassiekers uit het hitverleden. Of je destijds veel zorgen had, dat betwijfel ik toch wel een beetje. Want je had toch wel een fantastische, mooie, rijke carrière.

Bij Radio Pros zit je altijd goed voor de mooiste golden oldies en zoveel meer natuurlijk. En dit was uit 1965 een hit van Roy Orbison en die hoorde Say You're My Girl. Was dat nog meer golden oldies komen op jou af en dat met de Foundations en Baby Now That I Found You.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Mooie romantische muziek en dat was muziek van Peppino de Capri die je hoorde en die heeft het nog steeds over zijn Roberta. Maar romantische muziek kan je ook altijd horen bij ons op zondagavond en dat vanaf 8 uur.

Teruggaan naar de jaren 70 ergens. En dat was de muziek van deze Hurricane Smith. En oh baby, what would you say was dat? Straks hebben wij rond 6:30 terug onze Radiopros supertip van deze week. En dat is nog altijd Giovanni met Dans met mij. Maar eerst nog deze klassieker af te handelen. En dat is Johnny Cash.

Joe Valli staat er al vele jaren op de planken en hij blijft het maar goed doen. En dit was een meest recente nummer die je hoorde, Dans met mij van Joe Valli. En dat was ook meteen onze Radio Pros supertip van deze week. En die hoor je nog tot aanstaande zondag. En Joe Valli die zal er ook bij zijn op onze Radio Pros kerstshow op 13 december. Het begint zo stilaan toch wel een beetje te naderen.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Het blijft toch ook altijd wel een van mijn favoriete romantische nummers, deze van Charlie Rich Gordia. En The Most Beautiful Girl was dat.

Jimmy Frey, hij zong niet alleen in het Nederlands, maar af en toe ook eens in het Engels. En dat is maar goed ook een beetje ruimdenkend te zijn. In de showbiz moet je altijd doen natuurlijk. Jimmy Frey was dat en Yet I Know. En dit brengt ons zo stilaan op naar 7 uur toe hier bij Radio Pros FM. Straks om 7 uur het nationale nieuws die eraan komt. En daarna zijn we terug in deel 2 van deze ochtend. Show.

0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros. Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM Radio Bros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn gisteren bijna 500 mensen opgepakt. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen. Sinds het begin van de protesten vorige week zijn al meer dan 6500 mensen opgepakt en raakten 43 politieagenten en brandweerlieden gewond. Drugscommissaris Ine van Wijmers pleit voor maatregelen die Brusselse jongeren uit de drugscriminaliteit houden. Dat deed ze in de Kamercommissie Justitie over de recente schietpartijen in Brussel. Volgens haar worden veel kwetsbare jongeren en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld. Ze pleit voor een brede maatschappelijke aanpak, zodat jongeren niet verleid worden door het geld van de criminaliteit.
4: Wanneer ik bijvoorbeeld kinderpsychiater Peter Adriaanses hoor, dan ontbreekt het deze jongeren niet aan wilskracht. Niet aan een juist normen- en waardekader, maar wel aan opvolging, aan omkadering, aan netwerk, aan vangnet en aan echte kansen binnen het onderwijs en echte kansen op een duurzame werkervaring.
3: Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Messi sluit zijn carrière bij de Argentijnen zo af met 208 caps en 126 doelpunten. Messi is 39, heeft wel nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami in de VS. De dag begint nog vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en gaat het regenen, mogelijk met onweer, maximaal rond 22 graden. Morgen wisselend bewolkt en buien bij nog maar 14 graden.
5: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio.

voor degenen die er pas bij komen, een bijzondere goede morgen op deze vroege woensdag 7 oktober zijn we al. Radio Bros FM, daar ben je momenteel naar aan het luisteren. En je hoorde net deze hit van Sir Cliff Richard, een van die nummers uit de jaren 80 was dat. En je hoorde nog een keer zijn Dreaming. En nu Diana Ross en My Old Piano.

Afgelopen zomer stond ze nog op de Lokerse feesten. Deze Diana Ross heeft ook al een gezegende leeftijd. En hier hoorde ze met My Old Piano haar carrière. Die begon destijds in de jaren 60 samen met de Supremes.

Sammy Moore was dat en te jong om stil te zijn. Je moet er niet altijd stil zijn. Je moet altijd een beetje bewegen en af en toe een beetje dansen. En vooral luisteren naar ons, naar Radio Pros FM. Yves Segers komt eraan en Kus Me. Dat is een cover die hij uitbracht. En Yves Segers, ja, die gaat er ook bij zijn op onze Radio Pros kerstshow. En dat op 13 december. En we hebben nog steeds kaarten voor onze Radio Pros kerstshow. Wil je zo'n kaart bemachtigen, dan kan je altijd even langskomen naar de studio in de Leestraat 5 in Helderhem is dat. Of je kan zo'n een kaart bestellen online radiopros.be en dan komt ook alles dik voor elkaar.

Het zijn een van die klassiekers uit de jaren 70. Deze van Billy Ocean was dat en Are You Ready. Ben je er klaar voor op deze vroege woensdagochtend om jouw dag te beginnen? Misschien moet je nog gaan werken of ben je misschien al op pensioen? Dan heb je vooral heel veel tijd om leuke dingen te doen de dag door. Je kan misschien vandaag ook even naar de markt gaan in Herzelen, want woensdag is het marktdag en kan je misschien ook een beetje de lokale horeca steunen.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Radio Pro's Oldies. Tijdens de herfstperiode luister jij gezellig mee via 105.5 FM in Roosdaal, Zonen 7.5 FM in Affligem en Iemen 7.5 FM in Assen.

beste vrienden van Radio Pros, dit is toch wel echt genieten van deze mooie ballade van de Corgis, waren dat. And Everybody's Got to Learn Sometime was dat. Een opvallend weetje, want op 7 oktober 1959 maakte de ruimtesonde Luna 3 de allereerste foto's van de achterkant van de maan. En er werden 29 beelden gemaakt, waarvan er uiteindelijk 17 naar de aarde konden worden doorgestuurd.

Oh, Happy Days was een nummer van deze Hawkins Singers Edwin. Een hit van toch ook alweer heel lang geleden. Ik hoop dat je vandaag ook een beetje een happy day tegemoet gaat. En we beginnen zo ook stilaan een beetje te denken naar het weekend toe. Ik denk dat ik eens een rustig weekendje tegemoet ga. Het kan niet altijd een volle bakken feest zijn en op stap gaan eigenlijk.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
4: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
3: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
4: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
3: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
4: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906.
1: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert of bel 053 83 19 06.
5: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
6: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
5: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
6: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
5: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
6: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
7: Pulse FM
8: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Het is een nummer van ook alweer meer dan 10 jaar geleden. En het was deze mooie song gebracht van deze geweldige, fantastische artiesten. Céline Dion was dat en Think Twice. En dit brengt ons de tijd zo naar 8 uur toe. Straks na 8 uur zijn we terug in deel 3 van deze ochtendshow. En ik heb nog een nummer klaarstaan van Henk van Montfort. En een kusje bij de autobusje. Ja, dat is nog eens een goed idee om jouw geliefde even een goeiedag te zeggen als ze vertrekt met de bus.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruilstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruilstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

Het gaat er hier deze ochtend al heel sexy aan toe. En dat met deze Shaggy. En dat doet de hartjes bij de dames een beetje sneller slaan natuurlijk. Als ze Shaggy horen op de radio hier bij Pros FM. Je hoorde Boom Bestik was dat. En ondertussen zijn we in deel 3 beland van deze ochtendshow. Nog een uurtje te gaan, tot aan 9 uur. Tot aan onze collega Johnny Johnson. Want die komt er ook vandaag nog aan. Tussen 9 en 11 uur.

Fantastische nummer gebracht van deze Chris Isaak. En Blue Hotel was dat, een van die nummers uit de jaren 90 was dat. Ik heb in mijn leven al wat hotels gezien. En vooral heel veel rendezvous hotels.

Misschien moeten we binnenkort het gras niet meer afdoen. Natuurlijk, het is een beetje het einde seizoen. Ik weet niet of je in de winter ook gaat gras afrijden. Sam Horis was dat met zijn grote hit van destijds. Laat het gras maar groeien. Hasta la vista mañana. Dat kan niemand anders zijn dan een nummer van Laura Lynn.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Maaien, snoeien, zagen
3: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
2: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
3: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
2: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machines, maar ook de service achteraf.
3: Onderhoud, herstellingen of depannage?
2: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
3: Uw specialist in tuinmachines.
2: Kijk op bvconnel.be
3: of kom gerust eens langs.
2: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Het was een nummer dat destijds wekenlang op nummer 1 stond in alle hitlijsten, bijna in alle landen in Europa toch wel. Je hoorde Berlin and Take My Breath Away was dat. En nu Dr. Hook met Baby Makes Her Balloons Installed.

De Radiopros supertip van deze week was dat Giovanni en Dans met mee was dat. En hij zal er ook bij zijn op onze Radiopros kerstshow. Op 13 december is dat en de deuren die gaan er open vanaf 13 uur. En de inkom bedraagt 25 eurotjes. Dat is niet zo overdreven veel eigenlijk. Wil je zo een kaart bemachtigen? Dat kan je altijd even langskomen naar onze studio hier bij Radio Pros FM. En dat is in de Leistraat 5 in Helderhem. Of je kan gewoon een kaart bestellen, ook online via onze Radio Pros website. Dat is radiopros.be en dan komt alles terecht.

0: Larissa heeft een hele drukke agenda dit jaar en dat zal volgend jaar ook wel het geval zijn. En ze zal er ook bij zijn op onze Radio Pros kerstshow. Je hoorde Larissa met een van haar meest recente nummers, Ik doe wat ik wil. We moeten ook nog even kijken naar de bekende jarigen van vandaag. En bij de bekende Vlamingen mag acteur, muzikant en komiek Frank van Erm 49 kaartjes uitblazen. En je kent hem onder meer als Renzo uit Thuis. En internationaal vieren we mee de verjaardag met John Mellencamp. Die is vandaag 75 jaar geworden. En Kevin Godley van 10cc, die wordt vandaag 81 jaar al.
1: Radio Pros Oldies. Tijdens de herfstperiode luister jij gezellig mee via 105.5 FM in Roosdaal, Zonen 7.5 FM in Afflichem en Iemen 7.5 FM in Assen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

Deze Boston kennen we nog van hun grote hit Mort and a Feeling. Dit was een andere opvolger daarvan. Je hoorde Amanda en dit brengt ons de tijd zo stilaan op naar 9 uur hier bij Radio Pros FM. Dat betekent dat deze ochtendshow voor vandaag erop zit. En straks na 9 uur is er niemand minder dan onze collega Johnny Johnson met meezingers op de werkvloer. En het zal weer knallen. Helm op veiligheid, helm op en oorbeschermers, want hij gaat er terug in vliegen tot 11 uur. En ik ben er morgen weer bij tussen 6 en 9 uur voor een nieuwe ochtendshow. En ik laat je met Stumbling In, een nummer van Cyril. Dat is de remixversie van Susie Quattro destijds.

oldies. Tijdens de herfstperiode luister jij gezellig mee via 105.5 FM in Roosdaal. Zonen 7.5 FM in Afflichem en Iemen 7.5 FM in Assen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer. Voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen, tegenover 210 in dezelfde periode van 2025. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers. Nu al 42% meer dan de voorbije jaren. Wies Kalles van de Fietsersbond zoekt verklaringen.
4: Dat kan al een stukje een verklaring natuurlijk zijn. Als er meer gefietst wordt, dat er dan jammer genoeg ook meer dodelijke ongevallen kunnen gebeuren. Maar we moeten nog een verder onderzoek eigenlijk doen om te gaan kijken over welke leeftijdsgroepen dat gaat en over wat voor soort fietsen dat het allemaal zijn en waar dat die ongevallen exact gebeuren.
3: Ons land wil tegen 2030 de helft minder verkeersdoden. Al maar meer Vlamingen vragen een voordelige renovatielening aan bij de overheid. Het waren er dit jaar al meer dan 7600, of bijna 70% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Melissa de Prater.
5: We zien dat daar heel vaak beroep op wordt gedaan om grotere renovaties te doen. Je kan ook tot 60.000 euro lenen en heel vaak worden daar dan daken, ramen, deuren enzovoort mee vernieuwd. Maar tegelijk zien we ook dat er steeds vaker warmtepompen worden geplaatst. Daar zijn ook nog eens premies voor. Dus de combinatie van de twee zorgt er wel voor dat ook daar wel een piek in te zien is.
3: Op zo'n renovatielening betaal je minder rente, afhankelijk van hoeveel je verdient. Wie heel weinig verdient, betaalt zelfs geen rente. Christa Pike, de vrouw die in Tennessee in de VS haar executie overleefde, is opnieuw bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat laten haar advocaten weten. Pike ligt sinds vorige week in het ziekenhuis nadat ze 2 dodelijke injecties overleefde. De topman van het gevangeniswezen in Tennessee stapte al op en ook alle executies voor de rest van dit jaar in Tennessee zijn uitgesteld. Onze jonge rode duivels hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar in Servië en Albanië. De beloften hadden in hun laatste groepswedstrijd genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Denemarken om hun groep te winnen en zo rechtstreeks door te stoten. Je hoort bondscoach Gilles Swerts.
6: Toch wel een bepaalde opluchting. Geen makkelijke wedstrijd. Want als je als groep zo hard ervoor vecht, 2 doelpunten tegen op een hele campagne, dan doe je het als groep gewoon fantastisch. Om naar het EK te gaan, dat is een ongelooflijk gevoel. Dadelijk een feestje op het vliegtuig.
3: De Denen moeten barrage spelen om nog op het EK te geraken. Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Messi zei in een speech dat het afscheid hem zwaar valt en hij bedankte iedereen.
7: No sé, seguramente es un momento muy difícil para mí. Muchas gracias, los quiero.
3: Messi scoorde 126 doelpunten in 208 wedstrijden met Argentinië. Hij is 39 en heeft nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami in de VS. Eerst nog wat zon, later meer wolken, gevolgd door pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima wel nog rond 23 graden. Morgen krijgen we afwisselend zon en buien, ook meer wind en we halen nog maar 14 graden. En dat is ook vrijdag zo.
8: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
9: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

beste platen op jouw radio. We bedanken onze collega Ron van der Steen. Dat voor zijn ochtendshow elke keer weer hier op de radio. Are you ready for this? Ben je klaar voor? Goed, dan tellen we nu af naar de meezingers. 3, 2, 1.

radio. Het is wel een prachtig exemplaar, deze Marthokamer en Stappen. Vrienden, een bijzondere goede morgen allemaal op deze woensdag 7 oktober. Ja, ik zei het maandag al, hè. De tijd gaat ongelooflijk snel. Gebruik hem wel. Vrienden, dit zijn weer jouw muziek en meezingers op de werkvloer. Elke maandag en woensdag tussen 9 en 11 uur. Je kan een plaatje aanvragen voor een collega. We krijgen straks ambiance op de werkvloer. Dan krijg je twee plaatjes. Gewoon voor ambiance te maken op het werk of thuis als gepensioneerde. Ja, of voor iedereen die op stap is of op stap gaat. Hè? Net zoals Mart Hoogkamer. We krijgen ook onze jukebox in deel 2. Dan speelt hij weer twee platen. Gewoon op eigen wil. Het is ongelooflijk, maar waar. We hebben nog wat informatie over onze kerstshow. Dat gaan we straks doen. Misschien heb je het al gehoord, misschien niet. Maar het is ongelooflijk hoe de kaarten gewoon de deur uitvliegen. Dus ik zou zeggen, als je een kaartje wil, wees bijzonder snel. Kom gewoon even langs naar hier bij ons in de studio's via de Leistraat nummer 5 te Heldergem. Goed, genoeg geloofd. Even wat muziek gaan draaien. Dit is er eentje uit 1979. Vogue, iedereen danste mee toen. Ja, in alle discotheken, hè. Het was een plaat die iedereen graag hoorde. En waar evenzeer kon opgedanst worden. Hier is Dancing the Night Away.

en via het internet. Het 79 Vogue and Dancing the Night Away. Deze gaan we nog eens draaien voor Francis Verbrugge. Het is lang geleden dat ik nog een keer iets van hem gehoord heb. Maar vandaag is dat wel het moment met de Simple Minds.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: Van service 10 op 10. Zing je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Dit is jouw Radio Pros. Dit is jouw Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit.
5: Met meezingers op de werkvloer.

Prins is de entertainer nummer 1. Dat proberen wij ook op de radio uiteraard. Robbie Williams en Let Me Entertain You. Dit is nog steeds jouw radio. Proost, een vrienden van de 105.5. De 107.1 en de 107.5. Niet vergeten, al die frequenties. Alleen voor jullie maar. Voor de mooie muziek hier op de radio. Zometeen gaan we op plaat draaien. We kregen al een verzoekje binnen. En dat van ons Monnike. En Monnike die is al goed wakker, zegt ze. En ze hoort graag Frans Bauer. Waarom niet, Molly? Deze plaats voor u. Als alle sterren aan de hemel staan. Dat is meteen een van zijn eerste singles die hij ooit maakte. Als je een verzoekje wil, kan dat. 070 22 22 50.

0: eerlijk zijn. Meezingers hoor je alleen bij Radio Pros. Zoals deze van Frans Bauer. En als sterren aan de hemel staan. Wat gebeurt er dan? Niet veel, denk ik. Niet veel. We draaiden deze voor Molleke speciaal aangevraagd. Ze is al goed wakker. Ze is misschien aan het strijken. Ja, het kan een beetje van alles zijn, hè. Zeg Molly, als je aan het strijken bent, dan heb ik wat voor jou, hoor. Want, ja, het is weer de moment, hè, jongens. We zijn rond 9:30 geworden hier op de radio. Dat betekent dat we twee platen gaan draaien voor jullie ambiance. Wat betekent dat nu? Ja, we zijn woensdag vandaag. Woensdag, we snijden de week gewoon in twee. We gaan alweer richting weekend. Sommige mensen hebben het vorige weekend nog een beetje in de benen hangen. Ja, dat is leuk, hè? Maar ja, als er die maandag komt, dan is het wel iets minder. Ja, dan gaan de mensen weer naar het werk, hè? Ja, net zoals vandaag. Misschien zijn er nog mensen in verlof. Het kan allemaal. In ieder geval, we gaan twee platen draaien. En dat heel speciaal voor jullie daar, op de werkvloer. Een beetje het weekendgevoel teruggeven, dat doen we graag aan de mensen. En vandaag gaan we het lekker doen met de Pita Boys. Die vieren een bierfeest. En ook met de zware jongens. Je bent helemaal gek, ik weet het.
1: Tijd voor ambiance.
2: Live.
1: Ambiance.
2: Live.
1: Tijd

0: dikke pils hebben, hè, jongens. Want, Dat zal onze collega Jo van Brabant ook altijd zingen op een zaterdag. Dikke pils hebben, hè. De Vita Boys maken er een groot feest van. Dat doen we ook. Elke maandag en woensdag. Rond 21:30. Ja, we zwieren er nog eentje bij, hè. Ja, we gaan dat doen.
1: We gaan eens de foute platen, gekozen door jullie.

0: iedereen zegt het, hè. Tommy, jij bent knettergek. Ik weet het, maar ik kan het ook niet helpen. Wat dacht je van onze twee platen? Ja, ja. Eerst ging we bier drinken en dan werden we helemaal gek. Jij bent knettergek. Je weet het, hè, vrienden. Elke maandag en woensdag. Als je graag ook eens een plaatje wil horen, Frits Niaerts, mag je het mij altijd doorsturen. Geen enkel probleem. Ik kan het doorsturen via onze studio. Gewoon even langskomen naar de studio's en zeggen, deze plaat wil ik. Dat kan ook. Of bellen via de 070 22 22 50.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Dit is Radio Pros.
5: Jouw muziek.
4: Jouw muziek. Jouw radio.
5: Jouw radio.
4: Johnny Johnson.
0: Deze plaats werd ook aangevraagd door Anja uit Assen. En ze vroeg een plaat aan van Steve Winwood. Het wordt bijna niet gedraaid op de radio, zegt ze. En gelijk heeft ze. Hier is Steve Winwood en dat met While You See a Chance.

Wat een schitterende plaat is het toch. Steve Winwood en Well, You See a Chance. Komt dat Anja uit als ze een beetje blij is met deze plaat. En ik, ja, ze heeft gelijk. We draaien ze niet veel op de radio. Dus we gaan ze wat meer moeten draaien. Volgende plaat die je gaat horen, die hoor je wel regelmatig. En dat is een plaat speciaal voor Gerrit en Linda. Want als ze deze plaat horen, dan gaan ze spontaan gaan dansen. Wel, hou jullie maar vast, want hier is Billy Paul.

0: ook deze Billy Powell en Only the Strong Survive. Ik denk dat Gerrit deze plaat binnenkort wel zal draaien.
1: Ja, ja.
0: Hij heeft binnenkort een party in Haltert. Op donderdag 22 oktober. Ja, dan komen ze op gang vanaf 10 uur bij Cindy de Groene Poort. Dus als je Gerrit wil bezig zien, gewoon even naar Haltert gaan. Ja, deze plaats zul je waarschijnlijk toch wel horen, denk ik hoor. Billy Powell en Only the Strong Survive.
2: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

en elke dag wordt mooier. Een beetje ambiance kan altijd op de radio, hè? Nico Haak en hier is zijn Honky Tonky pianissie. Vandaag tot 11 uur de meezingers op jouw werkvloer.

0: een keer. Opgelet, daar komt ie, Nico Haak.
1: Honky Tonky Pianissie, op je sinaasappelkissie, speel maar verder.
0: Ah, leuke plaat uit de tijd, hè. Ik heb die man ooit

vinden. En dat allemaal op Radio Pros. Je vindt het nergens anders. We moeten een plaat gaan draaien voor Anneke, voor iedereen. Voor iedereen. Ah, dat mag, hè, Jan. Dat mag. Dit is The Brotherhood of Man. Angelo.

0: plaat voor Anneke. Ja, voor iedereen. En iedereen kan ook een plaat aanvragen natuurlijk. Gewoon via onze TDO. Of je kan ons bellen op de 070-22-22-50. Want we zitten live tot 11 uur. We hebben nog een verzoekje binnengekregen. Speciaal voor de presentator op de werkvloer. Aha! Vanwege Mark en Christian uit Tenerife. Ja, eigenlijk uit Tenerife, zijn mijn gebuurtjes. Graag het plaatje van Aujourd'hui. Zing een liedje voor mij alleen. Kan je toch niet geloven, hè? Oké, vrienden, ik ga er even uit. Tot zometeen.
1: FM 105.5. 107.1. 107.5. DAB+. En via de stream. Radioprost.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: ProzFM.
3: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Brulstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Brulstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
5: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
0: ProzFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
7: Johnny Johnson.
8: Goedemorgen.

0: Naar het schijnt is ze helemaal van de drank af.
1: Oké.
0: Deze Bonnie Sinclair, die je nog kent van Pierrot, droog je tranen, Pierrot, jawel. En Bonnie, kom je buiten spelen? In 1979 brak ze deze plaat uit. Ja, clap your hands and stamp your feet. Dat mag altijd. Vrienden, welkom in deel 2 van onze meezingers. Heel druk programma vandaag. Vele groeten en verzoekjes. Ja, en dat hebben we graag. Dat hebben we graag. Dat betekent dat onze luisteraars goed mee zijn. Goed luisteren. En vooral graag een plaatje willen horen.

Jules. In de studio's, vrienden. Ja, ja, ik zei het al, hè. We zijn aangekomen in deel 2. Wat krijgen wij vandaag nog? Ja, we krijgen onze jukebox. Die gaan we straks zijn gang laten doen. Ja, onze jukebox. Ik ben echt eens benieuwd wat hij vandaag in petto heeft. We hebben ook nog onze super tip van de week. En dat is deze week onze vriend Giovelli. Die je trouwens kan bewonderen binnenkort in onze Radio Pros kerstshow. Die doorgaat op zondag 13 december. De deuren gaan open om 13 uur in zaal De Berwinnen. Dat is in de Middelkouter 14A te Haltert. Voor slechts €25. Ik zeg er duidelijk bij, eurokus. Krijg je deze zangers. Nico, Giovelli, Jonathan. En zangeressen natuurlijk. Larissa, Yves Segers en John Dennis. En ook nog een verrassingsact. Waar ik eigenlijk niks mag over zeggen. €25. Maar vrienden, wees snel, want de kaarten gaan ongelooflijk snel de deur uit. Wil je graag een kaartje? Kom gewoon even langs naar de studio's van Radio Pros. Je kan ze ook bestellen via radiopros.be. Volgende plaat die ik ga draaien, dat is een plaat voor al mijn collega's, zegt onze Timmy. Al mijn collega's, maar speciaal voor collega's Frank, Anja en Cathy. En dat zijn mijn beste vrienden. Hoe leuk! Hier is Gerard Joling en Jan Smit.

echte vrienden zijn voor het leven. Was dat maar waar. In ieder geval, deze plaats draaiden we voor drie vrienden. De drie vrienden van Tibby, Gerard Joling en Jan Smit. Echte vrienden. Op jouw Radio Pros 105.5, 107.1 en de 107.5. Het lijkt wel een sprookje, zoals deze Alexander Rybak. And this is my fairy tale.

Het leven kan soms wel een sprookje zijn. En dan bedoel ik wel soms. Deze Alexander Rybak maakt er een heel mooi plaatje van. En dat met Fairy Tale. Volgende plaat die we gaan draaien speciaal voor Corinneke uit Brakel. Voor al mijn vrienden en iedereen die mij lief is. En Corinne die is helemaal gek van deze plaat. Ik weet het nog van zondag, hè. Luc Steno. En als de zon schijnt, dat maakt iedereen blij. Hier op de radio ook. Dit zijn de meezingers vandaag

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Maaien, snoeien, zagen
3: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
2: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
3: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
2: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machines, maar ook de service achteraf.
3: Onderhoud, herstellingen of depannage?
2: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
3: Uw specialist in tuinmachines.
2: Kijk op bvconnel.be
3: of kom gerust eens langs.
2: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.

echt wel een gouden oude kraker, hè? Kraakt zelfs een beetje. You Are My Sunshine van Trini Lopez, aangevraagd door onze lieve Yvette uit Willebroek. Je kan nog steeds een plaatje aanvragen, maar je moet heel snel zijn. En zie je, vrienden, als je deze platen allemaal wilt horen, moet je gewoon even lid worden van de radio. En waarom is dat zo belangrijk? Wel, een radio kost enorm veel geld. Dat weet iedereen. Met een beetje steun van onze luisteraars is het gemakkelijk of gemakkelijker voor ons om door te gaan met de radio. Want 's morgens kom je gewoon uit bed, je drinkt je tas koffie, je zit gezellig in de zetel. En wat doe je? Je duwt op de knop om de radio aan te zetten om jouw mooie muziek te horen. En dat kan allemaal via Radio Pros. Daarom is het ook belangrijk dat we leden hebben van onze radio. Je kan je kan lid worden via de www.radiopros.be. Dat kan je opsturen met je naam, geboortedatum en adresgegevens. Je kan ook hele leuke prijzen winnen als je bijvoorbeeld naar onze kerstshow komt, hè. Dus gewoon even jouw informatie doorsturen. Op rekeningnummer BE 85 29 30 30 07 2 47 06. Dat is BE 85 29 30 30 72 47 06. En dan nu onze supertip van de week, Mr. Jovelli.

Je zal ze waarschijnlijk wel horen op onze kerstshow. Ja. Op zondag 13 december, vrienden. Komt-ie, onze Jovelli. Dit was de supertip van deze week. En dat met Dans met mij. Vrienden, als je niet weet wat doen, je zou er spontaan honger van krijgen, ik toch in elk geval, moet je gewoon eens langskomen. En dat op 17 oktober 2026 in Ternat. Ja, iedereen moet Ternat wel liggen, hè? De E40 en zo. Je moet gewoon naar Ternat even komen. En daar gaat er iets speciaals gebeuren met de jaarmarkt.

0: echt waar. En daar kan je eens langskomen met de jaarmarkt. Je krijgt ook twee optredens van Mario en Amaryllis. Dus ik zou zeggen, Radio Pros gaat daar zijn vanaf 11 uur. Dus gewoon even langskomen. En vrienden, als je dit hoort, dan weet je ook wat er gaande is. Onze jukebox staat weer helemaal klaar. Elke maandag en woensdag geven wij onze jukebox de kans om zijn eigen platen te draaien. Het kunnen platen zijn van de jaren 60, 70, 80, 90 of zelfs de millies. We moeten gewoon één ding doen. En dat is een muntje nemen en in de gleuf van de jukebox steken. Ik ben eens benieuwd waar hij ons vandaag gaat brengen, onze jukebox. Want je weet maar nooit. Oh, we gaan naar Amerika met een hemelse held. Hier is Kenny Rogers en The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

walk away. Ach, wat heeft hij toch mooi gekozen, onze jukebox. Is Kenny Rogers overleden op 20 maart 2020 al zeg. 81-jarige leeftijd. Steve Thuis in Sandy Springs, Georgia, USA. Hij was een van de grootmeesters in de country music. En een van zijn mooiste platen, deze Gambler. En dat was hij ook, hè? Een echte gambler. Ging graag naar de casinos en zo verder. Ja. Goed, we gaan er nog een muntje induwen. Wat heeft onze jukebox in petto? Even kijken. Ik denk wel dat hij een beetje in hetzelfde elan gaat blijven. Jawel, zie. Kijk eens aan. Uit 78. Het is Miss Dolly Parton.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
4: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
5: It's time to travel.
3: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
6: Pols FM
7: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
8: Meezingers op de werkvloer.

Ze had geen mooie plaats bij Eurosong. Maar wat een geweldige dame is dit toch. Lilian Saint-Pierre. And the Soldiers of Love. Ja, misschien gaat ze ooit nog wel eens meedoen. Want ze is nog altijd actief bezig met haar zangcarrière. Dus die geeft gewoon een jammer.

Lilianneke Saint-Pierre en de Soldiers of Love. Vrienden, als je snel nog een verzoekje wil, dan kan dat via onze video of gewoon bellen naar de 070 22 22 50. En hier is Willem Bart aan

0: een mooie meiden, dat mag wel een keer. Willem Bart, de Coldfinger remix. Hier op jouw radio, vrienden, waar je alleen maar de mooiste muziek krijgt te horen.
1: Van plezier en vrolijkheid.
0: En ik zei het al, word gewoon lid van de radio.
1: Maar aan alles komt.
0: Dan kunnen we doorgaan tot het gaatje, zo heet dat dan.

van Larissa. Die zeker zijn John Dennis. En vrienden, ik zei het al, als je nog een kaartje wil, kom gewoon even langs naar de studios van Radio Pros. Volgende plaats die we gaan draaien, dat is er eentje voor Marie-Claire en voor Luc uit Sint-Unix-Capelle. En het is er een uit 62. Hier zijn de Beach Boys.

ik vraag me nog steeds af waarom ze die platen zo kort maakten in de jaren 60. Hè? Een minuut en 40 seconden, jongens. Dat is bijna niet te doen. Maar goed, we moesten ze op verzoek draaien voor Marie-Claire en voor Luc. Het Sint-Turkskapelle. Vrienden, ik ga jullie laten. Zometeen veel plezier met collega Etje van Bever. Ik ben er graag weer bij. Zaterdag. En dat met ons muziekcafeetje. Jawel, zaterdag gaan we weer gas geven. Ik wens jullie nog een hele fijne dag bij Radio Pros en alle collega's die vandaag nog paraat gaan staan voor jullie. De groeten en graag tot zaterdag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
7: Radio Pros.

De Gombe Dance Band en dat met Son of Jamaica. Beste vrienden, op deze woensdag zijn we 6:30 geworden hier bij Pros FM. Dat betekent dat wij er weer helemaal klaar voor zijn voor de komende 3 uur van ons programma Middag Radio. Een woordje of dank aan onze voorgaande collega Johnny Johnson, alweer een fantastisch zijn programma, vrienden, met meezingers op de werkvloer. We gaan gewoon verder met aangename muziek uiteraard. Hier is Neil Diamond en de Crackling Rosie.

Ondertussen blijft gewoon een fantastische plaat van Lou en de Hollywood Bananas. En dat met Kingston, Kingston. Dadelijk de Pet Shop Boys in onze zonnige middagradio met New York City Boy. Maar eerst deze formatie, Cloud, en dat met Substitute.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: ProsFM. Radio Pros.
5: Radio Pros.

Fantastisch, dat nummer van Marco Schuitmaker. Dat met zaterdagavond. En je hoort ze hier 24 op 24 hier bij Pros FM. Al jullie favoriete platen, vrienden. Even kijken, want we hebben ook nog een berichtje binnengekregen. Heel speciaal voor de verjaardag van Van der Hagen, Anita. En dat komt vanwege een verborgen aanbidder. Oh la la. Hier is Clouseau, Koen en Chris en Vonken en Vuur.

Blijven stilzitten is uit den boze met deze muziek van Shikoro Tip. En dat met Son of My Father. Zodat ik de Katja Choke. Ja, heel lang geleden natuurlijk. Maar eerst naar 78. The Dire Straits. En dat met Sultans of Swing.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: Middagradio. Ed van Bever.

Duitsstalige Nederlander, zo moeten we dat bijna gaan zeggen. Zeker Danny Christian en Bitsa Me Mucho. Heel wat, vernieuwder is deze plaats van Larissa. En ik doe wat ik wil.

Dat zijn zo van die nummers die nooit zullen vergaan, hè? Jawel, uit 77 Bonnie M en dat met Belfast. We gaan richting 12 uur, dat betekent ook richting het nieuws en het weerbericht. Want we hebben nog wel te dadelijk muziek van Blondie met Call Me. En ook nog deze van Billy Ocean komt er hier aan op Pros FM. En Are You Ready?

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Het assiseproces over de moord op barones Ulens wordt uitgesteld tot 4 november. Nicolas Ulens werd gisteren veroordeeld voor moord met voorbedachte raten op zijn stiefmoeder en zou vandaag zijn straf horen. Maar zijn advocaat diende een wrakingsverzoek in tegen het hof. De beslissing van de jury was gisteren nipt, waarop het hof zich aansloot bij de meerderheid. Maar dat mag volgens de advocaat niet zomaar. Het hof heeft nu 48 uur de tijd om zich al dan niet terug te trekken. De politie van Antwerpen gaat mensen die gekend zijn voor overlast meteen oppakken, zonder dat ze iets strafbaars doen. De politie kan hen dan 12 uur vasthouden. Dat heeft waarnemend burgemeester Els van Doesburg beslist.
4: Het gaat voor alle duidelijkheid niet om iemand die is na een avond op café dronken over straat wandelt. Dit gaat over mensen die heel bewust op straat leven, die zware problematieken hebben met drugs, met alcohol. Mensen die ook heel vaak al herhaaldelijk naar hulpverlening gestuurd zijn, dat pertinent weigeren.
3: Ook mensen zonder papieren of zonder wettige verblijfplaats kunnen meteen opgepakt worden. De Liga voor Mensenrechten heeft bedenkingen bij die aanpak. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 15 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones. Er vielen ook bijna 40 gewonden, onder wie enkele kinderen. Dat zegt president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio rond. Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor nieuwe zware aanvallen uit Rusland. Net geen gouden medaille voor Laura Fivet op het EK tijdrijden in Slovenië. Ze reed bij de juniorenvrouwen aan alle tussenpunten de snelste tijd, maar aan de streep kwam ze 3 seconden tekort. Fivet pakte zilver. Het goud ging naar een Spaanse.
5: Ontgoocheling is een groot woord. Het is vooral een beetje zuur om te zien dat maar 3 seconden is. Maar als je dan ziet tegen wie dat ik verlies, doet het ook al veel minder pijn. Het is een wereldkampioen voor iets op de weg. Dus ik had natuurlijk graag die trui aangetrokken, maar ik ben zeer blij met zilver.
6: En je bent ook zeer diep gegaan, hoor ik aan je stem.
5: Ja, echt mega. Mijn longen zijn gewoon dichtgeklopt.
3: Op het WK tijdrijden werd Vivet ook al knap 5e. De zeekat is de vis van het jaar. Dat is een soort inktvis die massaal in onze Noordzee zwemt, maar meestal naar Spanje gaat om calamares a la plancha van te maken. We zouden hem dus beter ook hier vaker eten, zegt North Sea chef Philippe Klaes.
7: Het moeilijkste is eigenlijk het keuswerk, maar laat dat over aan de vishandelaar. Dan is het eigenlijk heel simpel. Je snijdt dat in mooie fijne reepjes en je pakt een bakpan. Je warmt dat heel goed op. Je doet daar wat olie in en je pelt tot 10 terwijl je dat bakt. 10, 15 seconden en eruit. En dat is perfect.
3: De zeekat smaakt hetzelfde als octopus. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind, nog maar 14 graden. En ook vrijdag regen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
0: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

Bonnie Klein met Vaya Condios en Don't Cry for Louis. We zijn 7 over 12 geworden op deze woensdagmiddag. Van harte welgekomen in ons tweede gedeelte alweer van ons programma Middagradio hier bij Pros FM. Ook via deze weg trouwens aan al onze luisteraars een bijzonder smakelijk eten toegewenst. Chris Rea komt eraan en I Can Hear Your Heartbeat.

Rod Stewart op de radio met What I'm Gonna Do, I'm So In Love With You. Ondertussen even gekeken wat de temperatuur op dit moment bedraagt. En dat is een, toch wel een mooie temperatuur van een goede 18 graden, vrienden. Ottawa, die komen er straks aan met Hands Up, Give Me Your Heart. Maar ook nog deze van Sandra en Maria Magdalena.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio.
4: Goedemiddag.
6: Ed van Bever.
7: Middagradio.
8: Gewoon schattig.

Uit 1983 nam deze John Spencer deze plaat op. Een steel guitar en een glasje wijn. We zijn inmiddels 26 over 12 geworden op deze woensdagmiddag, vrienden. Dat betekent dus duidelijk onze supertube van de week. En dat is deze week bij Pros FM. Jovalli met Dans met mij. Maar eerst luister naar deze van Grat Damen en Alicia.

Altijd fantastisch zulke muziek te horen op de radio. Vanessa was dat en Upside Down. Dadelijk wat Franstalig werk op de radio. Wel, het werd een grote klassieker ondertussen voor deze Franstalige Christophe en Aline. Maar eerst ook deze klassieker van Roy Orbison en Beautiful Lana.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Molitaan.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Robert Pater en waarom ben jij nooit zondag vrij? De volgende plaat werd aangevraagd door Johan en Frida uit Herzelen. En dat gaat als volgt. Dag Ed, graag een accordeonplaat van de Sunsets, de Kabouterdans uit 2012. Dit plaatje voor u, dankjewel. Voor alle kinderen, die zijn ondertussen ook al thuis, nietwaar? En ook voor het Radio Prost-team en al de luisteraars. Voilà, zie. Johan en Frida, hier is de Sunsets.

Een van die opgewekte nummers van de Bay City Rollers hier bij Pros FM met Keep On Dancing. We gaan naar Frankie Valli en dat met het nummer Grease.

Frankie Valli en Grease uit 1978, uiteraard uit de film Grease. Nog één nummer te gaan in dit uur en straks uiteraard ons derde en laatste gedeelte. Wat hebben we nog? Wel, Mardi Gras en Too Busy Thinking About My Baby.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruilstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruilstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.
6: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

Een van die gekende nummers van Johnny Cash, uiteraard country op de radio met Ring of Fire. 7-1 zijn we ondertussen geworden hier bij Pros FM. Dat betekent meteen ons derde en laatste gedeelte. Hier is muziek van Racy, Lay Your Love on Me.

Muziek van Aha en Take On Me. We gaan naar 93 zo dadelijk met Tina Turner. En dat met de Disco Inferno. Maar ook deze komt eraan. Nunca and the Moving Thing.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Dit is jouw Radio Pros. Dit is jouw Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit. Middagradio.
5: Ed van Bever.

Mooie klassieker van Peter en Gordon met A World Without Love. Zo dadelijk Duitsstalige muziek op de radio van Peter Maffay. Maar eerst gaan we naar 1981 en het werd aangevraagd door Nancy. Hier is Anita Meijer en hier is ze uit 81 met Why Tell Me Why.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM. Radio Pros.
5: Middagradio.
7: Ed van Bever.

Dana Winder en dat is samen met Piet Veerman liever. En was de wind One Way Wind. De volgende plaats werd aangevraagd door Marie-Jean Kiekens. En ik dacht dat ze uit Ermbodegem was. Ja, via telefoon aangevraagd. En het mocht eentje zijn van Bobby Prins. En deze hebben we gekozen. Een gitaar in de nacht.

Daniel Boone met Beautiful Sunday. Ja, het hoeft niet altijd zondag te zijn om mooi weer te hebben. Het is vandaag ook trouwens een meegevallen dat weertje vandaag op deze woensdagmiddag. Vrienden, we lopen stilaan naar het einde van onze middagradio op deze woensdagmiddag. Zo dadelijk is er Raf Vermoezen en het programma Siesta. Ik heb nog een tweetal platen voor jullie. Dolly Parton en I Will Always Love You. Een van die rustige, fantastische, mooie nummers. En ook nog Abba en Mamma Mia uit 1975. Volgende afspraak, morgen, zelfde tijd, zelfde zender. Bye bye.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Prozeven, van harte welkom. We zijn woensdag namiddag, dat betekent siesta tot 4 uur. Je hoorde alvast de B-52's. En ze zijn hevig, hè?

En ze zijn heel graag morgen voor jullie terug hier op de radio. De volgende. Sam Goris en Arrivederci. Van harte welkom. Dit is Radio Pros FM.

heleboel hits gemaakt in de jaren 80. Het is Simple Minds. En ze zijn het nog niet vergeten. Doorgebroken hier in België. Daarmee dan ze af en toe nog eens langskomen. Je hoorde ze met Alive and Kicking. Zo dadelijk Shaboozy. Daar is deze Bart Kael. En het is volle maan vannacht. Ja, zodat waar zijn.

0: Maaien, snoeien, zagen
1: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
0: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
1: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machines, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
1: Uw specialist in tuinmachines.
0: Kijk op bvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis. Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

de W, Please Don't Go. Hier op Pros FM. En maandag, vorige maandag, was onze goede vriend Dirke Teerling jarig. En we moesten Wiltura draaien met Hemelsblauw. Maar ja, maandag waren we nog... Daarmee draaien we ze nu.

krijgt hem nog een hele week te horen om de 2 uur. Onze supertype van deze week komt ook naar onze kerstshow. Yo Valli en Dans met mij. We kregen een berichtje binnen van ons Smolly. Goedenamiddag, Raf. Kun je een plaatje spelen van Jannes? Kies maar eentje. Ik heb het mij gemakkelijk gemaakt. Ik heb gewoon de hitmix genomen. Als hij erdoor komt. Nee, dus. We zitten dus weer met een probleempje.

Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan

geweest. En we danken onze Chris de Bruin voor ons even te deponeren. En we gaan eens kijken of onze Jannes wilt. Ja, hij is vertrokken.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Racer volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Goedemiddag.
2: Raf Vermoezen op Radio Pros.
3: Wat is je met een naam?

hoorde de Outfield en Your Love. Ja, soms durft het, de techniek het wat te afweten. Het is nu eenmaal als live radio natuurlijk. De volgende is heel speciaal voor ons Anneke en onze Ed, de Dire Straits en Twisting by the Pool.

Straits op je woensdagnamiddag in Siesta bij Pros FM Twisting by the Pool. Dat voor ons Anneke en onze Ed. En onze volgende is heel speciaal voor Frida en Johan uit Herzelen. Vroeg deze plaat aan van Willy Sommers uit 1972. Weet je?

Gekozen door ons Frida en Johan uit Herziel. Deze Willy Sommers en weet je nog die slow. Stilaan richting 3 uur, nog 2 platen te gaan. Zo dadelijk Sinneke en wat een ellende. Dat is niet van toepassing hier hoor. Maar eerst deze Donna Summer en This Time I Know It's For Real. Graag tot zo dadelijk.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

We zijn vandaag woensdag 7 oktober. Wat vliegt die tijd toch? Nene Cherry en Buffalo Stance. In het tweede gedeelte van Siesta op je woensdag namiddag hier op Pros FM. De volgende is Robert Pater en Bella Signor.

0: Van der Boom. En Vriend voor Altijd.
1: Je bent onvoorwaardelijk.
0: Ja, ja, vrienden is belangrijk, maar het moeten dan echte vrienden zijn. En dat is moeilijk. De volgende, dit is voor onze Chris. Vroeg deze aan van Baltimore en Tarzan Boy.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
5: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.
6: De moeite.

is Get Ready en Samen. We kregen ook een berichtje van ons Nancy Dagraf. Graag een plaatje van Britney Spears met Baby One More Time. Ja, en zij is er ook aanstaande zondag terug bij. Tussen 4 en 6 met Siesta natuurlijk. Sfeermakers. Dit is Siesta tot 4 uur.

En we gaan dan een eentje draaien voor de Jozoke. Ik weet niet of hij het graag hoort, maar denk het wel. Misschien een moeilijke mensen. You too. And pride in the name of love.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM.
4: Goedemiddag.
5: Raf Vermoezen, DJ Raf. Siesta.

Gelukkig schijnt ze nu nog de zon. Miss Montreal en Schuilen. Maar spijtig genoeg, vanaf morgen geven ze al wat minder. Hè. En we moesten deze ook nog gaan draaien. Sam Goris en Rak.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

Tijdens Sam Goris op Pros FM en RAK kregen ook een berichtje binnen van Hilde Alokes daar. Een plaatje voor Jacques Lineken en Martin Rita. Ook voor de luisteraars en de DJ's van Radio Pros. Dankjewel. En vele groetjes vanuit Wellen.

0: nog op de valreep kunnen draaien, dit verzoekje. Want dit was het weer, de siesta op je woensdag namiddag. Alvast bedankt voor het luisteren. Ik heb nog twee platen voor jullie. Zo dadelijk Robert Miles. Maar eerst deze Technotronic. En veel pret met onze Gerrit de Groot na 4 uur. En wij zijn er zondag terug bij met Nancy.
1: You know, I was in London City the other day. And you wouldn't believe the things that I saw. You know, I was down at this club, man, and it was a fly mother. I got to hand it to them London folks, yo. Yeah. They sure do know how to throw a jam part. You want to know how it went down? It went a little something like this.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersum.
3: Vrijdag, tijdens de Nationale Actiedag, rijden 4 op de 10 trams en bussen van de lijn niet. Dat laat de lijn zelf weten. Er wordt wel een alternatieve dienstregeling voorzien. Aanleiding is de Nationale Actiedag van de Christelijke en Socialistische Vakbonden tegen de hervormingen van de federale regering. Ook bij de MIVB wordt er hinder verwacht en op de luchthaven van Zaventem worden zo'n 140 vluchten geschrapt. Bij de overheidsdienst Economie zijn vanmorgen zo'n 200 dossiers afgeleverd van slachtoffers van phishing. Ze zijn allemaal klant bij Argenta. Ze klagen aan dat de bank hun gestolen geld niet teruggeeft. Dat moet nochtans wel volgens de wet. Dat is frustrerend, zegt ook deze getroffen klant.
4: Als ik een kleine David ben die tegen Goliath het opneemt, er staan hier honderden Daviden die de strijd totaal moe zijn. Dus we hebben een hogere kracht nodig, hè, om inderdaad een vervolgbeleid op te voeren. Dus de wet is er, maar de banken voeren het gewoon niet uit.
3: Argenta zelf zegt dat elk dossier apart behandeld moet worden en de wet niet helemaal duidelijk is. In Oekraïne zijn nu al zeker 20 doden gevallen bij de Russische aanvallen met raketten en drones afgelopen nacht. Er vielen ook tientallen gewonden, onder wie ook enkele kinderen. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio er rond. Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor nieuwe zware aanvallen uit Rusland. Deze namiddag komen er geleidelijk aan meer wolken en ook regen bij maximaal tot 23 graden. Vanavond ook kans op onweer. Morgen zon en buien en tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
7: De hits in de spits met Gerrit de Groot.

Met zo'n geweldig mooi weer deze ochtend, dan dacht ik ga toch eens een lekkere zomerplaat spelen. Waarom niet? Want morgen gaat het weer helemaal anders zijn. En dan krijgen we nog temperaturen van maximum 15 graden met veel regen, pittige buien en alles erop en eraan. Dus we hebben twee dagen dat we zeker en vast niet uit ons bed zouden willen komen. Maar ja, dat gaat natuurlijk ook altijd niet. Hè? De Summer Jam hoorde nog eens de Underdog Project. Een hele fijne middag allemaal. Het is weer 4 uur gepasseerd. Dat betekent dat het programma Hit in de Spits weer geboren is. En dat wij 2 uur lang lekkere muziek voor jullie gaan draaien. Nog eens een dankjewel aan al onze artiesten die voor ons zaten. Hè? De mannetjes die ook alweer leuke radio hebben gemaakt hier op ProzFM. Nu is het tijd voor Hits in de Spits met uiteraard de beste muziek. Wat kan je het ook wel denken? Ik heb zometeen een geweldige Nederlandstalige plaat van Mart Oorkamer. Die gaat nog eens naar Spanje. En dan deze Journey. Die gaan we ook nog eens draaien met Don't Stop Believing. Dat is een plaatje uit de jaren 80. Je hoort hem niet zoveel, maar als je naar de tekst luistert, lijkt het wel of je een leuke plaat te horen krijgt. Dus eventjes genieten van deze uit de 80's.

Als je lekker blijven brandt, dan weet je dat je lekker zit natuurlijk. Hè. Etroga Vega is natuurlijk nu voor het moment een leuk feestje bezig. Dat is zo'n dag of drie dat feestje duurt natuurlijk. Iedereen is daar volledig in twitch gekleed. Iedereen danst daar, iedereen maakt daar plezier. Iedereen komt er naartoe. Zelfs vanuit het buitenland om dat feestje mee te maken. Enfin, die mannetjes van Etroga Vega, die weten ook wel wat feesten is. En daarom draaiden we deze nog even, dus, hè, deze Marktoogkamer, helemaal in Spanje. Tijd voor even terug te gaan naar een plaat van lang vervlogen tijden. Ik heb er eentje uitgevist van de jaren 70. Ik heb er eentje van de jaren 60. Uit 68 komt deze Time You Want Net en Stand By Your Man. Maar de plaat waar het allemaal om draait is Wayne Dwapski Falling On My Head. Dan gaan we ons een klein beetje warm maken voordat strakjes vanavond de eerste regendruppels gaan vallen. Dit is B.G. Thomas.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Pulse FM.
4: Goedemiddag.

We zijn allemaal blij natuurlijk, hè, want dan zijn we daar ook alweer van verlost. Dans met mij, Jo Valli, Nederlandstalig. Dat is altijd wel goed hier op Radio Pros. Daarvoor zat ook Lily van Lily met Girl, I'm Gonna Miss You. Allee, vooruit, dan moet je ze niet laten gaan, zeg ik altijd. Hè. Het moment is aangebroken dat we even teruggaan naar een rustmomentje. Voor de boodschappen krijg je ook nog Alex Warre met Gary You Home. Dat is een plaatje van 2 jaar geleden. Maar nu eten ze het rustmomentje. Mark Anthony komt langs met You Saint To Me. En deze twee heren, die ga ik ook nog voor jullie draaien. Ik denk dat ik daar toch wel enkele mensen gelukkig mee maak. Luc van Meeuwen en Cliff Willy, Ons Geheim.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be. Gerrit de Groot. De hits in de spits.

We draaien achter de nieuwe plaat, draai ik ook nog eentje uit de 70s en dat is SOS van ABBA. Maar nu de nieuwe single, dat is de nieuwe plaat van onze Winnie Sommers, de eerste keer. De eerste.

Wel, als de mannetjes van ABBA, die maakt dat door de ene hit na de andere. En als je ABBA zegt, dan denk je natuurlijk aan de jaren 70. Maar die hebben ook wel enkele platen gemaakt in begin jaren 80. Maar dit was nog eens een lekkere 70s-klassieker. Goed, dan heb ik nog twee platen voor jullie klaarstaan in dit uur. En dat is Die Die van Shakira. Maar ook deze meneer, en dat is onze Phil Collins, een graag geziene man hier bij ons op de radio. We draaien nog een van die platen dat je niet zoveel hoort. Deze Invisible Touch. Dat is eentje om er eens terug te horen. Tot zometeen na 17 uur.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruilstraat de deuren voor een groots Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruilstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
1: ProzFM.
5: Goedenavond.
6: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Ook in het tweede gedeelte draai ik alleen maar de beste toppertjes natuurlijk. Hè. De Run was er eentje van en de Wild Boys. Daar zijn we het tweede gedeelte mee begonnen. Van harte welkom zou ik zo maar zeggen. Wij zijn er ook alweer tot en met 8 uur. En dat met hits in de spits. Blij dat je luistert. Wat heb ik voor jou klaarstaan? Een plaatje van Zet die plaat af. Jawel, dat was zo in de tijd bij Bart de Wever. De eerste keer dat hem echt wel opkwam voor de verkiezingen. En dan ook nog wel won, maar toen niet de premier wou worden. Hij wist toen wel waarom natuurlijk. Hè. Sam Sparrow komt eraan met Happiness met Christy. En Yellow River is ook nog wel eventjes een fijne klassieker naar boven gehaald. Dus daar gaan we nog eens eventjes naar luisteren.

En zo zijn we nog een tijdje kunnen doorgaan natuurlijk. Maar dat gaan we helaas niet doen. Maar deze Sam Sparrow was een van de betere platen uit ja, een jaar of 10, 15 jaar geleden toch wel. Deze Happiness. Goed, wij even terug naar wat andere muziek. Chicago komt eraan met If You Leave Me Now. En dan heb ik ook nog deze fijne meneer. En dat is André Jazes. Die gaan we dan ook nog eens brengen. Die gaat gewoon weg uit mijn bol.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Maaien, snoeien, zagen
0: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
4: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeere zijn.
0: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machines, maar ook de service achteraf.
0: Onderhoud, herstellingen of depannage?
4: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeere.
0: Uw specialist in tuinmachines.
4: Kijk op bvconnel.be
0: of kom gerust eens langs.
4: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
5: Op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
0: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
5: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
0: Wij doen het met hart en handen.
6: 105.5, 107.1, 107.5 en

De Bad Dreams, geweldige plaat natuurlijk van een paar jaar geleden. Deze Teddy Swings. En dat was een van de betere platen dat die man tot nog toe gebracht heeft. Heeft hij toch ondertussen toch al een vijftal nummers op zijn naam staan. Het blijft een beetje een speciale, maar het heeft toch wel een mooie stem. En hij maakt toch wel leuke muziek. Dan gaan we terug naar onze Man in Black. Was een filmpje natuurlijk, maar ook een soundtrack. En die man uit Amerika, die mocht dat wel maken. Jawel, het was zo'n klein beetje een speciale look. Hè. Hij is ook wel acteur, hij kan zingen, hij kan zo'n beetje van alles. Dit is Will Smith uit 1997 met Man in Black.

Absoluut, absoluut. Jawel, dit was hem, de Mr. Will Smith. Hè. Goed, van Will Smith gaan we eventjes terug naar wat andere muziek. Want George Michael komt eraan met Elton John. Met een van die grote klassiekertjes toch wel. Don't let the sun go down on me. Maar voordat we zover zijn, gaan we ook nog eens eventjes terug naar die platen waar een beetje tempo in zit. Ik heb er gekozen om een klein beetje gitaargeweld naar boven te halen. Dat doen we met Chip Trick uit de jaren 70 en I Want You to Want Me. En in de jaren 80 scoorde hij een van de grote hits. Dit is You Give Love a Bad Name, Mr. Bon Jovi.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: I want you to want me.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio.

Lekker meezingertje van onze Monique Smit, hè? Jawel, het zusje van de Jan. En dan, ik wil je helemaal. Zoveel is duidelijk. Ik wil jullie ook helemaal. Het is alles of niks. De fijne luisteraars van onze Radio Proza FM natuurlijk. Want Radio Proza FM is er niet alleen voor jou om leuke muziek te maken. Maar we zijn er ook binnenkort met de kerstshow. En de kerstshow, jongens, dat is toch wel de moeite waard. Met geweldige artiesten die daar komen optreden. 13 december 2026, daar moet je zijn in Haaltert. En dan kan je daar lekker naar de kerstshow komen met fijne artiesten. Zoals onder meer Larissa, de Nico, Jovaldi, Yves Segers, John Dennis, denk ik dat er ook bij is. Enfin, je kunt dat fiche allemaal binnenkort gaan lezen. Maar als je zoiets hebt van, ik wil een keer graag sponsor zijn van Radio Pros, dat kan natuurlijk. Hè. Dat kan als bedrijf, dat kan als particulier. En dan gezegd, uit sympathie wil ik wel eventjes 50 of 100 euro geven. Uit sympathie en zodat jouw naam ook mee op de affiche komt. Ja, dat is vanzelfsprekend. Dat is allemaal mogelijk. Dus je hoeft daar niet zo direct een bedrijf te zijn of een zaak te hebben om te zeggen, ik wil die affiche sponsoren. Dan zetten we op uit sympathie vanwege puntje, puntje, puntje. En dan betaal je ook inderdaad 50 of 100 euro. Novaland, de grootte van het vakje dat je zelf wilt. Enfin, dat weet je dan ook alweer. Dus alles kan, hè. Je kan ook lid worden van de radio. Dat kost u 20 euro. En dan erelid kost ook uiteraard wel 50 euro. Dan krijg je een cadeautje, een verjaardagskaart met je verjaardag uiteraard. En dat is voor een volledig gans jaar. Dus als je vandaag beslist om lid te worden, ben je tot volgend jaar uiteraard een heel Frans jaar lid. Dat is niet voor de rest van het jaar, want dat is voor sommige mensen nog een klein beetje ingewikkeld blijkbaar. De plaat waar ik helemaal vrolijk van kom, dan gaan we even terug naar 1985. Dit is een van de platen waar ik toch wel zeker vast vrolijk van kom. Zometeen krijg je dan ook nog een geweldige plaat van Ronnie Keating, maar eerst deze. Dit is Opus, Life is Life.

Dit vind ik ook wel een geweldige plaat van onze meneer Ronan Keating, de man van Boyzone. If Tomorrow Never Comes. Mieke zingt dat ook in het Nederlands, als de morgen niet meer komt. Maar wij kozen voor de originele nog wel eventjes te draaien. Goed, ik ben uitgepraat. Als ik uitgepraat ben, kan ik alleen maar zeggen dat ik nog zot verliefd draai van Bart Kuil. En deze van Adele en Rolling Into Deep. Veel plezier nog met onze Peter Monsieur. Nog een heerlijke, fijne avond toegewenst.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Luik zijn de studentenprotesten vandaag opnieuw uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht, onder meer in vuilbakken en aan een bushokje. De politie zette ook het waterkanon in. Er was ook oproep tot protest in Brussel, maar daar is het voorlopig rustig gebleven. Er wordt al dagen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Luik werden al bijna 110 railschoppers opgepakt. Ook in Frankrijk moest de politie vandaag opnieuw ingrijpen. In Parijs werd er traangas ingezet en gebruikte de politie wapenstokken. In Frankrijk zijn in totaal al meer dan 6600 mensen aangehouden bij de scholierenprotesten. 760 politieagenten en meer dan 300 betogers raakten gewond. Er zijn ook al 18 onderzoeken geopend naar het harde optreden van de politie. In ons land is er komende vrijdag tijdens de Nationale Actiedag mogelijk ook hinder bij de scholen. Dat laat de Socialistische Onderwijsvakbond weten. Het is dan al de 10e grote actiedag dit jaar tegen de maatregelen van de federale regering. Maar het blijft nodig, zegt de Socialistische Vakbond. Je hoort uw Rogus.
4: Wij doen dat om enerzijds de desinvesteringen en het uitblijven van investering aan te kaarten en ten tweede om te melden naar de gebruikers van die openbare diensten. Want de gebruikers, dat is heel ruim, die gaan op lange termijn de rekening betalen van de middelen die nu niet binnen die openbare diensten worden geïnvesteerd.
3: Bij de lijn rijden vrijdag 4 op de 10 bussen en trams niet. Ook de MIVB verwacht hinder. En op de luchthaven van Zaventem worden zo'n 140 vluchten geschrapt. Over zo'n week gaat de griepcampagne weer van start. De Hoge Gezondheidsraad roept 65-plussers op om zich te laten vaccineren met het versterkte griepvaccin, omdat dat nog beter werkt. Ook zwangere vrouwen en mensen met chronische aandoeningen laten zich best vaccineren. Jongeren hebben doorgaans minder last van griep, zegt viroloog Mark van Ranst.
5: Wanneer we kijken naar welke virussen de wereldmarkt van griep op dit moment overheersen, dan is dat het H3N2. Jongere mensen die gaan daar beter tegen kunnen, want voor hen was H3N2 vaak het eerste griepvirus wat ze tegenkwamen. Wanneer je dat terug meemaakt, dan ga je daar altijd adequater op reageren. Dat betekent niet overreageren en gebeurt dat vaak met wat minder symptomen.
3: En onze Rode Duivels blijven voorlopig 8e op de ranking van de Wereldvoetbalbond FIFA. Wereldkampioen Spanje blijft de nummer 1 van de wereld, gevolgd door Argentinië en Frankrijk. Ons land pakte tijdens de voorbije Nations League wedstrijden 6 op de 12 punten. De Duivels staan zo voorlopig 3e in hun groep. Volgende maand spelen ze hun 2 laatste groepswedstrijden in en tegen Turkije en thuis tegen Italië. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal is er ook kans op onweer. Minimaal straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind. Maximaal dan tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Cool and the Gang, Ladies Night. Oorspronkelijk noemde Cool and the Gang eigenlijk Jazzy G's. Geef toe, Jazzy G's klinkt eerder als een zalfje tegen uitslag, hè? Goed dat ze nog op tijd veranderd hebben. Tijd om de mouwen op te stropen en de bezem erbij te pakken. De Philadelphia International All-Stars. Let's clean up the ghetto. Goedenavond. You know.

Dat waren wet, Sweet Little Mystery. En we blijven even in de mysterieuze sferen, maar we schuiven het tijdsbeeld een paar decennia terug. We gaan naar de 60s. Binnen een paar minuten hoor je hier de grand dame van de Britse pop, Dusty Springfield, die eigenlijk gewoon Marie O'Brien heette, maar Dusty gekozen heeft omdat ze als kind altijd onder het straatvuil zat. Maar eerst een Franse klassieker waarvoor fluitist Roger Bourdin om 3:00 s'nachts in zijn pyjama uit bed werd getrommeld om die beroemde dwarsfluitsolo in te blazen. Parijs ontwaakt. Hier is Jacques Dutronc. Il est 5 heures, Paris s'éveille.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.

Maak me gek in 2007 zijn allereerste nummer 1 hit in Nederland. En dat na ruim 20 jaar carrière. Gerard Joling. Het is tijd voor een feestje. Salim Segers.

Voor de supertip van de week hoef je niet altijd naar Londen of Los Angeles, want de beste muziek maken ze gewoon om de hoek. Jo Valli bewijst dat je geen miljoenen budget nodig hebt om een lied te schrijven. Dans met mij. Nederlandse polder country nu van Pussycat. Na hun doorbraak met Mississippi werkten de drie zussen Tony, Marianne en Betty allemaal als telefonisten bij de DSM-mijnen in Limburg. Van U bent doorverbonden naar miljoenen verkochte platen wereldwijd. Hier is een hit uit 1976, Smile.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Alicia Paaien met Who's That Lady With My Man. Voor dit nummer uit 1977 reisde ze speciaal naar Londen. Ze dook daar de studio in met de producer van Elton John om haar sound wat internationale allure te geven. En we blijven in datzelfde legendarische muziekjaar 1977, maar we steken de oceaan over naar Memphis, Tennessee. We gaan naar de King of Rock and Roll uit het jaar waarin de wereld afscheid van hem moest nemen. Dit is Elvis Presley, Way Down. Hey.

DJ Frank en Gilles de Greef, Out of Love. Veel mensen dachten destijds dat de volgende band een Britse band was, maar het waren dus echt twee Zwitsers. Blijkbaar maken ze daar niet alleen zakmessen en chocolade, maar ook heerlijke meeslepende classics. The Captain of Her Heart, Double. Bijna 7 uur, tijd voor een korte pauze. Tot straks.

Bos FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Pant Machine, Dr. Beat. De dokter heeft gesproken, de benen zijn opgewarmd. En over opwarmen gesproken, we gaan naar Peter Frampton met Show Me The Way. Afkomstig van zijn live album Frampton Comes Alive uit 1976. Een van de best verkochte live platen aller tijden. Een goeie avond, welkom in deel 2.

Twee bloedrode rozen. Bobby Prins, zijn echte naam is eigenlijk Jozef Cornelis Verhaar. Maar Chef Verhaar klonk volgens zijn eerste producer blijkbaar net iets te veel als een tuinman uit de Kempen. Dus werd het maar Bobby Prins. Toch een tikje meer showbiz, hè? Van de slagerklassiekers gaan we naar een pareltje van moderne Nederlandstalige pop. Maxime Stojanak, die we kennen natuurlijk uit Like Me met de Nederlandse zangeres Babette. Hoe dan ook.

Steve Tillens, je moet niet bang zijn. En angstig hoef je zeker niet te zijn, dat is nergens voor nodig. Deze, die koos zijn artiestennaam nadat hij met zijn voet op een roestige spijker ging staan. Niet bepaald een romantisch verhaal, maar zijn nummer 1 hit uit 1992 mocht er best zijn. Jimmy Nail Ain't No Doubt.

0: Maaien, snoeien, zagen
1: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
0: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
1: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machines, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
1: Uw specialist in tuinmachines.
0: Kijk op bvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine.

De allereerste vrouwelijke basgitariste die een heuse rockster werd. Toen ze op haar 15e begon, was haar basgitaar bijna groter dan zijzelf. Maar ze heeft wel het pad geëffend voor alle rockvrouwen na haar. Suzy Quatro, If You Can't Give Me Love. John Fogerty schreef een hit na het legendarische maar kletsnatte Woodstock Festival in 1969. Van op ons eigen droge plekje, CCR, Who'll Stop the Rain.

De cast van Like Me, Mag Niet Dit, Mag Niet Dat, origineel natuurlijk van Raymond van het Groenewoud. Straks een heel bijzonder geluid uit de begintijd van de Stones, Lady Jane. Maar we blijven in de Nederlandstalige hoek met Peter van Laat en zijn mannen. Mama's jasje, een teken van leven.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina.

outfield in een wel heel modern jasje gestoken door topproducer Diplo, Your Love. We gaan naar 1968, naar de Britse televisielegende Des O'Connor in het Verenigd Koninkrijk, nog beroemder als talkshowhost dan als zanger. I Pretend.

0: heerlijke geladen vocalen van Californië. I Can Hear Music werd origineel opgenomen door de Ronettes, maar in 1969 was dit de allereerste Beach Boy single. En daarvoor kreeg je Lunacoustic met hun nieuwste worp, De Zin. Bart neemt het de komende twee uur van me over. Veel plezier in Sfeermakers.
1: Dit was Muziekmozaïek.
2: Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

nadat we net de Roemeense vrolijkheid van Ozone uit de speakers hebben gejaagd, gewens ik jullie een hele goede avond, vrienden. Dit is Bart van Elst. Normaal gesproken luisteren jullie naar Sfeermakers, maar tussen 8 en 10 is het vanavond echt live. Dus met echte presentatie. Bedankt ook aan collega Peter Monsieur voor de aflevering Muziekmozaïek, die ik normaal voor mijn rekening neem op vrijdagavond tussen 18 en 20 uur. We gaan hier de sfeer onbarmhartig hard inhouden met al jullie in binnengekomen verzoekjes. En we zullen er meteen al aan beginnen, zeker.

We zaten echt nog midden in de heerlijke groove en de beat goes on van de Whispers. En die mannen hebben natuurlijk overschot vergelijk. Die beat stopt nooit. Maar als je dezelfde beat nu eens meeneemt en er een flinke scheut benzine over giet en er een bende garige Britten met gitaar op loslaat, wat zou je daarvan denken? Ja, dan krijg je een heel ander soort feestje natuurlijk. We trekken de discovloer op. Je voeten worden de lucht ingestuurd. Luchtgitaren in de aanslag, want hier is Status Quo met Rocking All Over the World.

Ja, wat een klassieker blijft het toch. Rocking All Over The World van Status Quo. Die mannen veroverden in de jaren 70 de hele wereld mee. Met amper 3 gitaarakkoorden, maar we hebben lang genoeg gerockt. Tijd voor het zwaardere ambiancewerk met Enrique en Co. Er zit een stevige scheutje boerenvibe in, maar op dit uur van de avond mag dat wel eens. Hier zijn ze, met Als de Avond, morgen is gekomen. Hou jullie daarna maar vast, want dan is er de verzoektime.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

ook hier net als vanouds Lionel Richie met Dancing on the Ceiling. Ik weet niet goed met jullie zit, maar ik zie mezelf al helemaal gaan op het plafond dansen. Dat vereist behoorlijk wat talent. Waarschijnlijk ook een gigantische pot secondenlijm aan de schoenen, want je moet er natuurlijk wel een beetje aan vastgeplakt blijven. Anders wordt de landing op de dansvloer wel heel pijnlijk. We komen weer veilig met beide benen op de grond en gaan snel over naar ons eerste verzoekje voor vandaag. Dat komt van de gebroeders Prosken en Fulken. Ja, vrienden, die Jan Prosken, het is eigenlijk wel heel logisch dat die hier bij Radio Pros familie hoort, toch? Dat komt bijna niet anders. Het is trouwens de allereerste keer dat die mannen een plaatje aanvragen bij ons. En ze hebben meteen een geweldige keuze gemaakt. Speciaal voor iedereen, hier is Larissa en Hek op jou.

Double Vision met Knocking. Die klonk hier net weer stevig door de luidsprekers. Straks hebben we natuurlijk nog onze super tip van de week voor jullie klaarstaan. Dat is en blijft de geweldige schijf van Dance With Me, of Dans Met Mij, van Yo Valley. Maar eerst gaan we nog speciaal naar een verzoekje tussendoor. En dat is er eentje van Dirk. En die heeft waarschijnlijk in de spiegel gekeken en ik dacht, ik zet eens een passend plaatje op. Want voor hem draaien we nu Bryan Adams met The Only Thing That Looks Good On Me Is You.

0: schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je een Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

verdoofd spul in zich krijgen. Met Can't Feel My Face van The Weeknd. Maar gelukkig worden we hier meteen weer wakker geschud door een gloednieuw verzoekje. En we trekken richting Waregem, want daar zit Ilse Bardet klaar voor haar favoriete plaat. En Ilse kiest vandaag voor een heel speciaal nummer, een heel bijzonder. Want ze heeft Marcia Baila van Le Rita Mitsuku aangevraagd. Dat is een extra mooi eerbetoon, want de legendarische Franse zangeres van de groep is onlangs op 68-jarige leeftijd overleden. Een gigantisch verlies voor de Franse popgeschiedenis. Hier is ze nog eens. Speciaal voor Ilse en de luisteraars van Radio Pros.

Het was de tijdloze klassieker Marcia Baila van Rita Mutsuku. Die prachtige stem blijft voor altijd voor onze... door onze boksen komen. Ja, vrienden, hiermee sluiten we stilaan deel 1. Maar we hebben nog een klein verzoekje. Speciaal voor Heidi. En een plaatje graag van Lone Star en Amazed. Dit speciaal voor mijn ventje Johnny, waar ik zoveel van hou. Groetjes Heidi. Hier komt ze met de Lone Star Amazed.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruelstraat de deuren voor een groots Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruelstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robots weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeer gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

vrienden. Het is deel 2 van onze uitzendingen op deze gezellige woensdagavond. En we vloggen er meteen in. Dat was een echte binnenkomer om het tweede uur op gang te trekken. Honey Boy samen met Purple Disco Machine. We hebben het vandaag. En we hebben vandaag nog een aantal van jullie verzoekjes te behandelen. We hebben er nu al meteen eentje klaar liggen. We trekken de kast open voor Gina Borms. Als ik die groepsnaam nu eventjes hoor, Lucifer, dan denk ik meteen aan een zware schouwbrand of zo. Gelukkig valt het met dat te koop zetten van het huis nogal mee. En ja, hier is hij dan. House for Sale van Lucifer.

Voor al wie op zoek is naar een nieuw huisje, maar ook voor Gina. Lucifer en A House for Sale. En net voor het tijdsend had ik een plaatje die ik moest behandelen voor Heidi. Ons Heidi en ja, het plaatje was jammer genoeg een beetje te kort. Het tijdsend had het een beetje afgeknipt. Dacht er anders over. Maar hier is nog eens Amazed van Lone Star. En deze keer hopelijk wel een goede start.

De meest The Lone Star, speciaal voor Heidi. Voor mijn ventje Johnny. Voor onze Johnny, waar ik zoveel van hou. En wie ook gek is op iemand, dat is Larissa. En we hebben nog een plaatje te goed voor Prosken en Filiken. Hier is ze.

Over die Moses hier juist maakte waren de dikke beats van We Just. En die naam zegt natuurlijk alles, hè. Vrienden, niet twijfelen. Ze deden het gewoon met deze heerlijke track. En we gaan door, vrienden. We gaan door met ijskoud. We gaan het een beetje ijskoud maken. Wel, voor de komende dagen ziet het er ook wel een beetje koud uit. Ietsje frisser dan ijskoud, maar ja. We gaan het vandaag toch ook een beetje koud laten aanvoelen. Ijskoud. En hier is Nielsen.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Maaien, snoeien, zagen.
1: Of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
2: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
1: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu. Voor particulier en professional.
2: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machines, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
2: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
1: Uw specialist in tuinmachines.
2: Kijk op bvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
2: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

de Astor Brothers. En excuses voor de storing. We gaan nu zonder haperingen door naar een heel speciaal verzoekje. Pascal uit Gent had oorspronkelijk gevraagd naar Midnight Train, maar die hebben we helaas niet in onze winkelcollectie kunnen terugvinden. Geen nood, we laten Pascal natuurlijk niet in de kou staan, ook al regent het buiten. We reizen daarom terug naar het jaar 1970 voor een fantastisch alternatief van Giorgio Moroder. Van hier tot in de eeuwigheid dan eens, hoe lang deze klassieker in je hoofd blijft hangen.

Want voor Pascal lieten we zojuist de klanken van From Here to Eternity horen. Maar we reizen meteen door naar het jaar 1963. De volgende plaat sluit naadloos aan bij het grijze weer. Want als je naar buiten kijkt, ja, dan zie je de druppels al vallen. Speciaal voor Kevin, ergens in de buurt van Sint-Amans, die hopelijk lekker droog zit. Luisteren we nu naar het ritme van de regen. Maar even kijken, die druppels moet ik nog even natellen voor ze eraan komen. Eerst de From Here to Eternity laten uitspelen. Hier is er nog eens.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jaren en jaren nozien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

De knolpad van het jaar. Rak van onze eigen Sam Horis. Dat was een raakop. Maar nu gaan we de volumeknop van de feestvreugde even heel abrupt naar beneden draaien. Tijd om te vervagen naar grijs. Haal je vrolijke glimlach maar van je gezicht. Zet je zonnebril af. En trek je meest mysterieuze regenjasje aan. Hier is de synthesizer klassieker om weer helemaal af te koelen. Visage met Fade to Grey. Zeker op zulke grijze dagen als vandaag. Ja, trek je grijs gezicht maar terug op. De nevel die is al opgetrokken. Welkom nog tot 10 uur deze avond.

met Sanomi. De plaat waarmee we in 2003 net niet het Songfestival wonnen. Al heeft het tot op de dag vandaag nog steeds niemand een flauw idee wat de tekst nu eigenlijk betekent. Maar goed, we ruilen de fantasietaal in voor een taal die iedereen begrijpt. Wat die van de liefde en van de dansvloer. Tijd voor de ultieme zonnige feel-good vibe met Bob Sinclar. En Love Generation.

0: Het was Sandra, niet Sandra Kim, met Maria Magdalena. En met die klassieker neem ik meteen afscheid. Mijn shift zit erop. Wat mij betreft heel graag tot vrijdag. En de allerlaatste plaats voor vandaag is aangevraagd door collega Raf. En hij had een idee om een Bulgaarse popbanger van Dara met Bangranga op jullie af te vuren. Dat gaan we dan ook meteen gaan doen, zie. Tot
1: vrijdag, vrienden.
0: Salut.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Premier De Wever zit vanavond opnieuw samen met zijn topministers over de begroting. Ze moeten op zoek naar zeker 10 miljard euro. Premier De Wever kijkt daarvoor onder meer naar het budget voor de gezondheidszorg, maar ook naar ziekteuitkeringen en een nieuwe indexsprong. Het kernkabinet hoopt eindelijk een doorbraak te forceren. Maar de deadline van 13 oktober halen wordt toch moeilijk, zegt journalist Rob van Herk.
4: De premier gelooft er nog in, de minister van Begroting misschien nog een beetje, maar bij de andere partijen hoor je toch dat het bijzonder moeilijk wordt. En dat wil dus zeggen dat De Wever waarschijnlijk die deadline niet zal halen. En dan hebben we misschien nog 2 weken respijt die we krijgen van Europa, maar dan ziet het er toch slecht uit. En dan lijkt de kans groot dat we het volgende jaar opnieuw moeten beginnen met een begroting in voorlopige 12e, allemaal bijzonder pijnlijk.
3: De redders aan de kust zijn afgelopen zomer meer dan 500 keer moeten tussenkomen. Dat meldt de intercommunale kustreddingsdienst. Meer dan 220 interventies waren voor zwemmers die in de problemen kwamen. Dat zijn er dubbel zoveel als vorig jaar. Dat heeft te maken met het water, maar ook met de zwemmers zelf, zegt Wim de Meester van de kustreddingsdienst.
5: Er was over het algemeen, zeker in het begin van de zomer, juli en tot halverwege augustus, een zware zee met een zware branding, veel wind en zware stroming. En de mensen onderschatten toch hun eigen capaciteiten, waardoor ze in de problemen komen en onze redders moeten tussenkomen.
3: Redders moesten ook meer dan 1000 mensen opsporen die verloren waren gelopen. De Franse regering wil 1,2 miljard euro extra investeren in onderwijs tegen volgend jaar. Dat kondigt Frans premier Le Cornu aan. Dat komt dan op een totaalbudget van 64 miljard euro. Hij zegt ook dat de Franse regering zal luisteren naar de eisen van de protesterende scholieren, leerkrachten en studenten. Ze gaan die voorstellen de komende maand uitwerken. In de Gazastrook zijn zeker 5 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt onder meer een ziekenhuis daar. Er raakten ook meerdere mensen gewond. Volgens Israël zijn er bij de doden ook 2 terroristen van Hamas. De aanvallen gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. Triest nieuws vanuit Spanje. Marie Carmen is overleden, het symbool van de wooncrisis daar. Dat meldt de Spaanse krant El País. Marie Carmen werd in Madrid uit haar appartement gezet. Ze kon die huurprijs niet betalen omdat die was verdrievoudigd. Uiteindelijk mocht ze wel terugkeren. Marie Carmen werd zo het boegbeeld van het protest tegen de woningnood en torenhoge huurprijzen in Spanje. Ze werd 87. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen, lokaal kans op onweer, minimaal straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind, maximaal tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en 30.

Maar ze kan niet terug naar Sas van Gent en Zeeland als figurante achter in het

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruelstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruelstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmere.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
6: Vandaag zonder het zelf te weten, heb ik je hart wat

105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros. Scatman's World.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store. ProsFM.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProzFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store.

0: F en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM Radio Pros.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
1: ProzFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.